0: baby. You're the greatest.
1: Dit is Spark. De zomer van Leons.

Als misantroop, was niet voor de liefde van mijn minks. Dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezien de geopolitieke landkaart. Of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord.

10 maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Spark, de radio van bij ons.

0: Met nu het nieuws en weer van 6 uur.
1: Goedemorgen. Op het WK voetbal staan de Rode Duivels bij de rust op voorsprong tegen Nieuw-Zeeland. Het staat 0-1. Trossard maakte halfwege de eerste helft het bevrijdende doelpunt. België staat zo voorlopig tweede in hun groep en is zeker van de 16e finales. Egypte staat nu nog steeds aan de leiding. Dat speelt op dit moment tegen Iran. Bij de rust staat het daar 1-1. Nog op het WK stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Capverde nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. En ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak. Maar moet toch afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Tot daar het sportnieuws. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de twee zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones. En ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS en Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig, het wordt opnieuw erg warm met maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
0: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Hitsfan bij ons.
1: De Antwerpse rechtbank heeft de zware veroordelingen van drugscrimineel Othman El Balouti bevestigd. De 38-jarige Marokkaanse Antwerpenaar werd vorig jaar uitgeleverd uit Dubai en tekende daarna verzet aan tegen eerdere veroordelingen bij verstek. De rechtbank hield die straffen volledig overeind, waardoor El Balouti in totaal 27 jaar cel krijgt voor zijn rol in de invoer en handel van meer dan 12 ton cocaïne. De rechtbank beval ook zijn onmiddellijke aanhouding. Vanaf 1 juli kunnen jongeren met een Busy Pass gratis de trein nemen tussen Linker- en Rechteroever in Antwerpen. Die maatregel moet de hinder van de werken aan de pre-metro-tunnel beperken voor scholieren en studenten. Het gratis NMBS-abonnement geldt voor een aantal stations in het Waasland en Antwerpen en blijft gelden zolang de tunnelwerken duren. Aanvragen kan tussen 1 juli en 31 oktober. De extreme hitte heeft op verschillende plaatsen in Schoten schade veroorzaakt aan het wegdek. In onder meer de Borg-Eindstraat, Horstebaan, Kopstraat, Venstraat en Hendrik-Conscience-straat kwamen betonnen platen omhoog, waardoor delen van de weg werden afgezet. De gemeente herstelt de schade waar mogelijk zelf en schakelt op de andere plaatsen een externe aannemer in. Schoten vraagt weggebruikers hoe dan ook om in die straten extra voorzichtig te zijn.
2: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza, Slijkweg 5 in Ekeren, naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
2: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
4: Goedemorgen. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van Nieuw-Zeeland na 2 doelpunten van Leandro Trossard, een doelpunt van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Het is nu afwachten tegen wie ze het opnemen in de 16e finales. Dat hangt af van het duel tussen Egypte en Iran. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Kaapverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we het iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
5: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
4: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, wordt opnieuw erg warm, maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De extreme hitte heeft ook in Weinigem schade veroorzaakt. Langs de Albertkanaalbaan is een deel van het fietspad door de warmte zo'n 30 centimeter omhoog gekomen. Het beschadigde stuk is afgesloten en fietsers moeten er tijdelijk een kort stukje over de rijbaan rijden. De herstelling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Maria Taverniers, de moeder van ondernemer Fernand Huts, heeft haar 100ste verjaardag gevierd in het bijzijn van de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Die kwam haar persoonlijk feliciteren dankzij zijn goede band met Huts, die via Katoen Nasi actief is in de Verenigde Staten. Tijdens de viering sneden ze samen de verjaardagstaart aan. De organisatie van het Belgisch kampioenschap wielrennen zondag in Brasschaat is behoorlijk dringend op zoek naar 60 extra seingevers. Door de extreme hitte hebben evenveel vrijwilligers afgehaakt, omdat ze urenlang in de volle zon zouden moeten staan. Wie zondag wil helpen om het parcours veilig te houden, wordt gevraagd zich zo snel mogelijk aan te melden bij de organisatie. De plannen voor de heraanleg van de Turnhoutse baan in Borgerhout zijn definitief goedgekeurd. De tram verdwijnt ondergronds, terwijl auto's en bussen bovengronds één rijstrook zullen delen. Er komen twee aparte fietspaden van 2 meter breed, 414 fietsparkeerplaatsen en meer groen en zitruimte. Als alles volgens planning verloopt, starten de nutswerken volgend voorjaar.

0: ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort. Op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Schoon, hè, die gazon.
2: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
1: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
2: En voilà, onze tuin content.
1: En onze portemonnee ook.
2: Ja.
3: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03-500-7211.
4: ChatGPT?
5: Ja?
4: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
5: Ja hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
4: Oh wauw, en waar koop ik die?
5: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Over Manus in Capelle.
6: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
3: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
7: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
8: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
9: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
8: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
9: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
10: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang.
11: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
12: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
13: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via dekloe.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
14: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
15: Goedemorgen. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Je hoort analist Mark de Grijze.
16: Als je het verschil in kwaliteit ziet van de twee spelerskernen, dan is het eigenlijk een normale uitslag. Enige minpuntje is dat tegendoelpunt en dat we er misschien nog meer hadden kunnen maken. Maar ja, voor de mensen die twijfelden vooraf aan deze wedstrijd om die te winnen, ja, het moet toch een keer bij jezelf te raden gaan.
15: Onder meer Leandro Trossard scoorde 2 keer. Hij was achteraf ook enorm tevreden.
17: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes ervoor, ikzelf ook, met de bal op de paal. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
15: In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Caverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk dan weer met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
18: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
15: 75 mensen testen positief op drugs. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de twee zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS in Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden. Aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
14: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Het treinverkeer tussen Antwerpen, Berchem en Contig-Lint is grotendeels hervat. Dat was stilgelegd na een brand aan een goederentrein in Hoven. 3 van de 4 sporen zijn intussen opnieuw in gebruik. Het 4e blijft voorlopig afgesloten tot de defecte locomotief is weggesleept en de infrastructuur is gecontroleerd. De goederentrein vervoerde geen gevaarlijke stoffen. Wie zondag met de wagen op pad gaat in het noorden van de provincie, houdt maar beter rekening met het Nationaal Kampioenschap wielrennen. Het parcours loopt niet alleen door aankomstplaats Brasschaat, maar ook door Kapellen, Schoten, Essen, Kalmthout, Ekeren, Stabroek, Weinigem en Schilden. Op verschillende plaatsen in die gemeenten zullen wegen tijdelijk afgesloten zijn wanneer het peloton passeert. Kies daarom indien mogelijk voor het openbaar vervoer, de fiets of een carpoolparking of plan je verplaatsing ruim vooraf. Er is opnieuw verhoogde fakkelactiviteit in de Antwerpse haven. Omwonenden kunnen daardoor tijdelijk licht, geluids- en geurhinder ondervinden. En de vlammen en rookpluimen zijn dan al van ver zichtbaar. Volgens de haven is er net zoals bij de andere momenten van fakkelactiviteit geen gevaar voor de omgeving. Affakkelen is een normale veiligheidsprocedure bij petrochemische bedrijven, bijvoorbeeld tijdens storingen of onderhoudswerken. Door werken aan de Oosterweelverbinding gaat de Groenendaallaan in Merksem vanaf 1 juli voor bijna 2 maanden dicht voor gemotoriseerd verkeer. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel wordt afgesloten en er worden uitgebreide omleidingen voorzien. Trams en diverse buslijnen rijden tot 5 augustus met een aangepast traject. Voetgangers kunnen de werf wel blijven passeren. Lantis vraagt automobilisten om tijdens de zomervakantie zoveel mogelijk voor alternatief vervoer te kiezen.
2: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren naar weggelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
3: Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de 16e finales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar. Omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Leandro Trossard scoorde 2 keer en was achteraf enorm tevreden.
4: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes ervoor, ikzelf ook, met de bal op de paal. Vanaf dat moment denk ik dat we weer heel veel kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
3: Ook Kevin De Bruyne scoorde. Hij kijkt nu al vooruit naar de volgende ronde.
5: Vandaag hebben we een degelijke match gespeeld. We hebben kans gekregen, veel gescoord. Maar nu beginnen we het tweede toernooi. De groepsronde is gedaan, nu is het alles of niks. Dus goed rusten, goed voorbereiden en dan hopelijk klaar zijn in 1 juli.
3: Dan spelen de Duivels hun 16e finale tegen een van de beste derdes. Mogelijke tegenstanders zijn Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes nog door mag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kwamen vanochtend ook verschillende supporters samen om de laatste groepswedstrijd te bekijken. De ene had er zijn wekker voor gezet, de andere deed een nachtje door. Maar het vertrouwen in de Rode Duivels is opnieuw gegroeid. Zo blijkt uit de reacties op de markt in Sint-Truiden.
6: Heel blij vandaag, hè? Ik had eerlijk gezegd niet meer wachten ze nog 5-1 gingen winnen. Na de vorige 2 matchen.
7: Heftige nacht, open lucht. Samen met mijn vriend.
8: België op top.
7: On top.
8: We gaan het WK winnen. België op top. Come on, hey.
3: Op woensdag 1 juli spelen de Duivels hun volgende wedstrijd om 10 uur 's avonds. Tot daar het sportnieuws. 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg meer samenvoegen omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. In Parijs, in Frankrijk, is gisteravond een man verdronken in het Canal Saint-Martin. Dat melden de autoriteiten. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde in een toegelaten zwemzone. Sinds het begin van de hittegolf in Frankrijk zijn al zeker 55 mensen verdronken. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm. Maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden dan. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: van bij ons.
1: Door de hittegolf lopen ook in de Antwerpse gevangenis de temperaturen op tot boven de 40 graden. Een gedetineerde en zijn moeder klagen in de media dat de cellen nauwelijks verlucht zijn en dat de hitte maar moeilijk te verdragen is. Volgens het gevangeniswezen worden onder meer extra water, lichtere maaltijden en een aantal andere hittemaatregelen voorzien. De situatie wordt ook dagelijks opgevolgd in overleg met het Nationaal Crisiscentrum. Bewoners van een appartementsgebouw aan de Alfred Nobellaan in Hoboken hebben op de warmste dag van het jaar opnieuw zonder drinkwater gezeten. Volgens woonmaatschappij Woonhaven is een technisch defect aan de waterpompen de oorzaak. Het probleem werd eerst hersteld, maar later doken opnieuw storingen op. Vooral de vele oudere bewoners ondervonden er hinder van. De woontoren telt 16 verdiepingen. Door de extreme hitte zijn leerlingen van basisschool Triangel in Wustwezel tijdelijk opgevangen in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. In sommige klaslokalen liep de temperatuur op tot 40 graden, waardoor de school de lessen stopzette en kinderen alsmiddags naar huis mochten. Leerlingen die niet naar huis konden, brachten de namiddag door in de koele kerk. Volgens de school was lesvolgen in de klas niet langer verantwoord. Er staat dit weekend weer heel wat te gebeuren in en rond Antwerpen. Op linkeroever kunnen muziekliefhebbers terecht voor Life is Life, met onder meer Bart Peters, Suzanne en Freek, Nick Cave en Iron Maiden op de affiche. In het park van Capellen brengt Pulptuur een mix van lokaal talent en bekende Belgische artiesten. En in Braschaat draait alles uiteraard rond het langverwachte Belgisch kampioenschap wielrennen, met langs het parcours tal van activiteiten en feestelijkheden voor jong en oud. We'll be right back.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
4: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
5: Die eerste hap. Sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
6: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
8: Goedemorgen. Opgeluchte reacties na de kwalificatie voor de tweede ronde van onze Rode Duivels op het WK-voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn groepswinnaar. Leandro Trossard was blij met zijn twee doelpunten en zei dat er nooit twijfels waren over een mogelijke uitschakeling. Al was er ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, zag sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
9: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interview ging het er ook over. Die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
8: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren, zegt Anne Berger van de federale politie.
10: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit, sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
8: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg zo meer samenvoegen omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. Het is zonnig en warm. Lokaal is er ook onweer mogelijk. Maxima tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm met kans op onweer. Maxima tot 30 graden. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De Antwerpse provinciale school PIVA zet een opvallende campagne op om meer jongeren warm te maken voor de opleiding slagerij. Slagers die stageplaatsen aanbieden dragen schorten met de boodschap vers vlees gezocht om nieuwe leerlingen aan te trekken. De sector kampt met een tekort aan goed opgeleide vakmensen en hoopt zo meer jongeren voor het beroep te overtuigen. Momenteel is er voor volgend schooljaar nog maar één nieuwe leerling ingeschreven voor de opleiding. Holo Rotonde, de organisatie voor mensen met een beperking met hoofdzetel aan de Mikse Baan in Brasschaat, viert dit jaar zijn 95ste verjaardag. Brenda sprak met Gert, die al 20 jaar voor de organisatie werkt en er zich ook als vrijwilliger inzet.
2: Holo Rotonde is een instelling voor mensen met een beperking en om alle zorg aan te bieden voor deze doelgroep van jongs af aan tot zeer oud. Hier op het domein is het eigenlijk meer een internaatwerking voor jongeren tot 18 jaar die hier verblijven. In leefgroepen.
3: Jullie bestaan 95 jaar.
2: Het is een feestjaar dit jaar. We hebben al veel gefeest voor de cliënten zelf. Een groot feest in de Ruiterhal hier in Brasschaat. Met optreden van onder andere Sam Goris, dank aan de sponsor van de Lions Club. En voor het personeel is er een groot feest in de Elisabethzaal in Antwerpen geweest.
3: Mensen gaan van hieruit ook naar Aralea.
2: Ja, dus we hebben bij de volwassenwerking veel mensen die wel willen meedraaien in de maatschappij. Onder andere bij alle werkplaats Aralea. En wij hebben ook een pure pauze, een taverne, waar je ook voor een boterhammetje of een koffietje terecht kan in het centrum van Brasschaat. Dat is ook volledig georganiseerd wordt voor mensen met een beperking.
3: Dat is achter het oude gemeentehuis. Nu, jullie hebben een speciale muziekgroep, De Vreemde Vogels. Daar ben jij vrijwilliger van. Om de twee weken repeteren jullie?
2: Ja, wij zijn een pop-rock coverband. Wij spelen ambiance-muziek voor jong en oud in het Nederlands en het Engels. Naar gelang de mogelijkheden van onze cliënten. En wij zijn heel trots dat we dat al bijna 10 jaar kunnen doen. En we hebben onlangs kunnen optreden op het grootste festival voor de mensen met een beperking. En dat is het Rock for Specials in Doornzelen. En daar stonden wij op de affiche. Daar waren we zeer trots op. En dit weekend kan men ons horen bij Polygon in Maria ter Heide.
3: Jullie zijn op zoek naar vrijwilligers. Welke soort mensen kunnen zich aanbieden als vrijwilliger, Geert?
2: Ja, alle mensen met een beetje vrije tijd die graag eens gaan wandelen met een cliënt met een beperking bijvoorbeeld. Of een jongere uit de leefgroep komt halen omdat hij graag een huisdier heeft om eens met de hond te gaan wandelen of met de alpaca's. Iemand die naar de voetbal moet gebracht worden of naar de tandarts. Iemand die graag knutselt. Er zijn allerlei matchen te vinden.
3: Dus eigenlijk mensen met een groot hart, die mogen vrijwilligers worden en die kunnen zich aanmelden op vonak.be.
2: Ja, daar kun je alle vacatures zien van de vrijwilligers die we zoeken.
3: Heel veel succes.
2: Dank je wel.
1: Wie de inclusieve coverband De Vreemde Vogels aan het werk wil zien, kan zondag om 5:00 terecht op het Zegeplein in Maria ter Heide. De band met muzikanten met en zonder beperking treedt daarop en de toegang is gratis.
4: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Zeg ChatGPT.
1: Ja?
0: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Too. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
1: Dat is al opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
0: Ah, oh, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
1: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
2: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
3: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
5: Goedemorgen. Oplichting bij de Rode Duivels na de kwalificatie voor de tweede ronde op het WK voetbal. De Duivels pakten hun grootste zege ooit op een WK en wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland. Volgens Jeremy Doku hebben we eindelijk de echte Rode Duivels gezien. Thibaut Courtois wil dan weer zo ver mogelijk geraken, maar er was ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia. Vertelt sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
6: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
5: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
7: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
5: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het is zonnig en erg warm. Aan de kust is er regen en onweer. Maxima tot 38 graden. Aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm met kans op onweer. Maxima tot 30 graden dan. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Newsfall bei uns.
1: Er is opnieuw verhoogde fakkelactiviteit in de Antwerpse haven. Omwonenden kunnen daardoor tijdelijk licht-, geluids- en geurhinder ondervinden. En de vlammen en rookpluimen zijn dan al van ver zichtbaar. Volgens de haven is er net zoals bij de andere momenten van fakkelactiviteit geen gevaar voor de omgeving. Affakkelen is een normale veiligheidsprocedure bij petrochemische bedrijven, bijvoorbeeld tijdens storingen of onderhoudswerken. De plannen voor de heraanleg van de Turnhoutse baan in Borgerhout zijn definitief goedgekeurd. De tram verdwijnt ondergronds, terwijl auto's en bussen bovengronds één rijstrook zullen delen. Er komen twee aparte fietspaden van 2 meter breed, 414 fietsparkeerplaatsen en meer groen en zitruimte. Als alles volgens planning verloopt, starten de nutswerken volgend voorjaar. De hittegolf lokt opvallend veel extra bezoekers naar het Weinigem Shoppingcenter. Het winkelcentrum telt dagelijks 25-30% meer bezoekers dan normaal, omdat het er met 24 graden een stuk koeler is dan buiten. Vooral ventilatoren, airco's, zomerkleding, ijsjes en koude drankjes verkopen deze dagen bijzonder goed. Heel wat mensen komen er bovendien niet alleen winkelen, maar ook afkoelen en ontspannen. Wie de zomervakantie feestelijk wil inzetten, kan dit weekend terecht op Circus Boulare in het De Boulaarpark in Borgerhout. Vandaag en morgen zijn er gratis circusvoorstellingen, acrobatie, clownerie, muziek en tal van workshops en doe-activiteiten voor jong en oud. De toegang is volledig gratis, al raadt de organisatie wel aan om op tijd te komen, omdat sommige voorstellingen snel volzet zijn.
0: Minimaal.

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de Waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
3: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
4: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
0: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
4: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
6: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
7: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
6: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket. En dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land. Maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
8: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
6: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. En als je dit jaar naar een festival gaat, dan heb je het misschien al gemerkt. Je betaalt voor een combi-ticket gemiddeld 10% meer dan vorig jaar. Dat schrijft de Waalse krant L'Echo op basis van een analyse bij 13 festivals. Die stijging is een pak hoger dan de inflatie, die zo'n 3% bedraagt. Volgens organisatoren komt het onder meer door de hogere kosten van infrastructuur en artiesten. Ook de prijs voor een dagticket stijgt. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm. Aan zee zo'n 26 graden. In het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien. Bij maxima tot 32 graden dan. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Het treinverkeer tussen Antwerpen, Berchem en Contig-Lint is grotendeels hervat. Dat was stilgelegd na een brand aan een goederentrein in Hoven. 3 van de 4 sporen zijn intussen opnieuw in gebruik. Het 4e blijft voorlopig afgesloten tot de defecte locomotief is weggesleept en de infrastructuur is gecontroleerd. De goederentrein vervoerde geen gevaarlijke stoffen. Bewoners van een appartementsgebouw aan de Alfred Nobellaan in Hoboken hebben op de warmste dag van het jaar opnieuw zonder drinkwater gezeten. Volgens woonmaatschappij Woonhaven is een technisch defect aan de waterpompen de oorzaak. Het probleem werd eerst hersteld, maar later doken opnieuw storingen op. Vooral de vele oudere bewoners ondervonden er hinder van. De woontoren telt 16 verdiepingen. Wie zondag met de wagen op pad gaat in het noorden van de provincie, houdt maar beter rekening met het Nationaal Kampioenschap wielrennen. Het parcours loopt niet alleen door aankomstplaats Brasschaat, maar ook door Kapellen, Schoten, Essen, Kalmthout, Ekeren, Stabroek, Weinigem en Schilde. Op verschillende plaatsen in die gemeenten zullen wegen tijdelijk afgesloten zijn wanneer het peloton passeert. Kies daarom indien mogelijk voor het openbaar vervoer, de fiets of een carpoolparking, of plan je verplaatsing ruim voor. Vooraf. Er staat dit weekend weer heel wat te gebeuren in en rond Antwerpen. Op linkeroever kunnen muziekliefhebbers terecht voor Life is Life, met onder meer Bart Peters, Suzanne en Freek, Nick Cave en Iron Maiden op de affiche. In het park van Kapellen brengt Pulptuur een mix van lokaal talent en bekende Belgische artiesten. En in Brasschaat draait alles uiteraard rond het langverwachte Belgisch kampioenschap wielrennen, met langs het parcours tal van activiteiten en feestelijkheden voor jong en oud.
2: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
1: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
2: Leuk hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
3: Zalig hè, zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
0: blijft het water in de grond.
3: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
1: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
4: Voordelen aller aard.
5: Dat is Chinees voor mij, hè.
4: En daar heeft Victoria Verzekering een oplossing voor. IGAR. Zo wordt alles rechtstreeks geregeld met een boekhouder. En dan hitten deze taart voor plezanter dingen. Zeg, Janine, geef maar nog eens een pint.
0: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 1 uur.
7: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
8: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
7: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket. En dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
9: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
7: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
10: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan. Dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
7: De asteroïde is vanuit ons land niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maximaal tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+.
5: En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Met nu nieuws van bij ons.
1: De organisatie van het Belgisch kampioenschap wielrennen zondag in Brasschaat is behoorlijk dringend op zoek naar 60 extra seingevers. Door de extreme hitte hebben evenveel vrijwilligers afgehaakt, omdat ze urenlang in de volle zon zouden moeten staan. Wie zondag wil helpen om het parcours veilig te houden, wordt gevraagd zich zo snel mogelijk aan te melden bij de organisatie. De extreme hitte heeft op verschillende plaatsen in Schoten schade veroorzaakt aan het wegdek. In onder meer de Borg-Eindstraat, Horstebaan, Kopstraat, Venstraat en Hendrik-Conscience-straat kwamen betonnen platen omhoog, waardoor delen van de weg werden afgezet. De gemeente herstelt de schade waar mogelijk zelf en schakelt op de andere plaatsen een externe aannemer in. Schoten vraagt weggebruikers hoe dan ook om in die straten extra voorzichtig te zijn. Maria Taverniers, de moeder van ondernemer Fernand Huts, heeft haar 100ste verjaardag gevierd in het bijzijn van de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Die kwam haar persoonlijk feliciteren dankzij zijn goede band met Huts, die via Katoen Nasi actief is in de Verenigde Staten. Tijdens de viering sneden ze samen de verjaardagstaart aan. De Antwerpse provinciale school PIVA zet een opvallende campagne op om meer jongeren warm te maken voor de opleiding slagerij. Slagers die stageplaatsen aanbieden dragen schorten met de boodschap vers vlees gezocht om nieuwe leerlingen aan te trekken. De sector kampt met een tekort aan goed opgeleide vakmensen en hoopt zo meer jongeren voor het beroep te overtuigen. Momenteel is er voor volgend schooljaar nog maar één nieuwe leerling ingeschreven voor de opleiding.

0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
2: Zeg ChatGPT.
3: Ja?
2: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
3: Hypothetisch?
2: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
3: Dan wil je iets unieks.
2: Mm-hmm.
3: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
2: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
6: Goedemiddag. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verzekert dat er geen ziekenhuizen zullen sluiten als gevolg van de ziekenhuishervorming die hij wil doorvoeren. Van den Broeke wil de zorg zo meer centraliseren. In totaal zullen zo'n 30-tal ziekenhuizen geen algemeen ziekenhuis meer kunnen blijven. Je hoort minister van den Broeke.
7: Ze hebben eigenlijk niet de schaal om in de toekomst die gespecialiseerde zorg dag en nacht goed aan te bieden. En we willen eigenlijk, waar ziekenhuizen die schaal niet hebben, gewoon een specialisatie op dagactiviteit. Voor mensen die ouder zijn, mensen die revalidatie nodig hebben. Dagziekenhuis, dat is de toekomst.
6: Vooral in Oost-Vlaanderen is de impact groot. Daar komen 5 ziekenhuizen in het vizier. Onlinebank MeDirect trekt naar het grondwettelijk hof tegen de verhoging van de bankentax. Dat heeft de CEO gezegd in een interview met Le Soir. De bankentax is een extra belasting voor banken om het begrotingstekort aan te pakken. MeDirect is niet tegen de tax, maar wil dat die anders berekend wordt. Zo zou die volgens de bank kleinere banken veel harder treffen, tot zelfs 20% meer. MeDirect vreest daarom dat de concurrentie met grote banken te groot wordt. En de Verenigde Staten hebben bijna 400 websites offline gehaald omdat je er illegaal WK-wedstrijden kon kijken. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Zo'n illegale streams zijn een schending van de auteursrechten, maar het is ook gevaarlijk voor de kijkers, want de sites zijn onbetrouwbaar en willen soms persoonlijke data, zoals bankgegevens, stelen. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, behalve aan de kust. Daar regent het. Maxima tot 26 graden aan zee, in het binnenland 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: De plannen voor de heraanleg van de Turnhoutse baan in Borgerhout zijn definitief goedgekeurd. De tram verdwijnt ondergronds, terwijl auto's en bussen bovengronds één rijstrook zullen delen. Er komen twee aparte fietspaden van 2 meter breed, 414 fietsparkeerplaatsen en meer groen en zitruimte. Als alles volgens planning verloopt, starten de nutswerken volgend voorjaar. Door de extreme hitte zijn leerlingen van basisschool Triangel in Wustwezel tijdelijk opgevangen in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. In sommige klaslokalen liep de temperatuur op tot 40 graden, waardoor de school de lessen stopzette en kinderen alsmiddags naar huis mochten. Leerlingen die niet naar huis konden, brachten de namiddag door in de koele kerk. Volgens de school was lesvolgen in de klas niet langer verantwoord. Er is opnieuw verhoogde fakkelactiviteit in de Antwerpse haven. Omwonenden kunnen daardoor tijdelijk licht-, geluids- en geurhinder ondervinden. En de vlammen en rookpluimen zijn dan al van ver zichtbaar. Volgens de haven is er net zoals bij de andere momenten van fakkelactiviteit geen gevaar voor de omgeving. Affakkelen is een normale veiligheidsprocedure bij petrochemische bedrijven, bijvoorbeeld tijdens storingen of onderhoudswerken. Wie de zomervakantie feestelijk wil inzetten, kan dit weekend terecht op Circus Boulare in het De Boulaarpark in Borgerhout. Vandaag en morgen zijn er gratis circusvoorstellingen, acrobatie, clownerie, muziek en tal van workshops en doe-activiteiten voor jong en oud. De toegang is volledig gratis, al raadt de organisatie wel aan om op tijd te komen, omdat sommige voorstellingen snel volzet zijn.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de Waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 3 uur.
3: Goedemiddag. Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
4: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden. En dan kan je ervan genieten.
3: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn. Hitte en onweersbuien. In Oost-Vlaanderen zijn alle provinciale domeinen volledig volzet. De politie vraagt om er niet naartoe te gaan als je niet vooraf een ticket hebt gereserveerd. Dat geldt voor de Ster in Sint-Niklaas, Puijenbroek in Loch-Christie en de Gavers in Geraasbergen. Met het warme weer zoeken veel mensen daar verkoeling. En in Noorwegen hebben duizenden mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte begin deze maand, hebben al 17.500 Noren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De hittegolf lokt opvallend veel extra bezoekers naar het Wijnegem Shoppingcenter. Het winkelcentrum telt dagelijks 25% tot 30% meer bezoekers dan normaal, omdat het er met 24 graden een stuk koeler is dan buiten. Vooral ventilatoren, airco's, zomerkleding, ijsjes en koude drankjes verkopen deze dagen bijzonder goed. Heel wat mensen komen er bovendien niet alleen winkelen, maar ook afkoelen en ontspannen. Holo Rotonde, de organisatie voor mensen met een beperking, met hoofdzetel aan de Mikse Baan in Brasschaat, viert dit jaar zijn 95ste verjaardag. Brenda sprak met Gert, die al 20 jaar voor de organisatie werkt en er zich ook als vrijwilliger inzet.
2: Holo Rotonde is een instelling voor mensen met een beperking en om alle zorg aan te bieden voor deze doelgroep van jongs af aan tot zeer oud. Hier op het domein is het eigenlijk meer een internaatswerking voor jongeren tot 18 jaar die hier verblijven. In leefgroepen.
3: Jullie bestaan 95 jaar.
2: Het is een feestjaar dit jaar. We hebben al veel gefeest voor de cliënten zelf. Een groot feest in de Ruiterhal hier in Brasschaat. Met optreden van onder andere Sam Goris, dank aan de sponsor van de Lions Club. En voor het personeel is er een groot feest in de Elisabethzaal in Antwerpen geweest.
3: Mensen gaan van hieruit ook naar Aralea.
2: Ja, dus we hebben bij de volwassenwerking veel mensen die wel willen meedraaien in de maatschappij. Onder andere bij de sociale werkplaats Aralea. En wij hebben ook een pure pauze, een taverne waar je ook voor een boterhammetje of een koffietje terecht kan in het centrum van Brasschaat. Dat is ook volledig georganiseerd voor mensen met een beperking.
3: Dat is achter het oude gemeentehuis. Nu, jullie hebben een speciale muziekgroep, De Vreemde Vogels. Daar ben jij vrijwilliger van. Om de 2 weken repeteren jullie.
2: Ja, wij zijn een pop-rock coverband. Wij spelen ambiance muziek voor jong en oud in het Nederlands en het Engels. Naargelang de mogelijkheden van onze cliënten. En wij zijn heel trots dat we dat al bijna 10 jaar kunnen doen. En wij hebben onlangs kunnen optreden op het grootste festival voor de mensen met een beperking. En dat is het Rock for Specials in Doornzelen. En daar stonden wij op de affiche. Daar waren we zeer trots op. En dit weekend kan men ons horen bij Polygon in Maria ter Heide.
3: Jullie zijn op zoek naar vrijwilligers. Welke soort mensen kunnen zich aanbieden als vrijwilliger, Gert?
2: Ja, alle mensen met een beetje vrije tijd die graag eens gaan wandelen met een cliënt met een beperking bijvoorbeeld. Of een jongere uit de leefgroep komt halen omdat hij graag een huisdier heeft om eens met de hond te gaan wandelen of met de alpaca's. Iemand die naar de voetbal moet gebracht worden of naar de tandarts. Iemand die graag knutselt. Er zijn allerlei matchen te vinden.
3: Dus eigenlijk mensen met een groot hart, die mogen vrijwilligers worden en die kunnen zich aanmelden op vonak.be.
2: Ja, daar kun je alle vacatures zien van de vrijwilligers die we zoeken.
3: Heel veel succes.
2: Dank je wel.
1: Wie de inclusieve coverband De Vreemde Vogels aan het werk wil zien, kan zondag om 5 uur terecht op het Zegeplein in Maria ter Heide. De band met muzikanten met en zonder beperking treedt daarop en de toegang is gratis.

0: Gewoon, hè, die gazon.
1: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
0: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
1: En voilà, onze tuin content.
0: Ja, en onze portemonnee ook.
1: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt? Ik heb die een dag direct een blauw oog verkocht. Hè? En dan bleek dat hij het over verzekeringen had. Ha! Hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat thuis allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
6: De geur van barbecue in de lucht, dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
7: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
9: Goedemiddag. Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
10: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
9: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn, hitte en onweersbuien. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan, een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. En er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardement uitgevoerd op Iran. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Wie zondag met de wagen op pad gaat in het noorden van de provincie, houdt maar beter rekening met het Nationaal Kampioenschap wielrennen. Het parcours loopt niet alleen door aankomstplaats Brasschaat, maar ook door Kapellen, Schoten, Essen, Kalmthout, Ekeren, Stabroek, Weinigem en Schilden. Op verschillende plaatsen in die gemeenten zullen wegen tijdelijk afgesloten zijn wanneer het peloton passeert. Kies daarom indien mogelijk voor het openbaar vervoer, de fiets of een carpoolparking, of plan je verplaatsing ruim vooraf. Bewoners van een appartementsgebouw aan de Alfred Nobellaan in Hoboken hebben op de warmste dag van het jaar opnieuw zonder drinkwater gezeten. Volgens woonmaatschappij Woonhaven is een technisch defect aan de waterpompen de oorzaak. Het probleem werd eerst hersteld, maar later doken opnieuw storingen op. Vooral de vele oudere bewoners ondervonden er hinder van. De woontoren telt 16 verdiepingen. Door de extreme hitte zijn leerlingen van basisschool Triangel in Wustwezel tijdelijk opgevangen in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. In sommige klaslokalen liep de temperatuur op tot 40 graden, waardoor de school de lessen stopzette en kinderen alsmiddags naar huis mochten. Leerlingen die niet naar huis konden, brachten de namiddag door in de koele kerk. Volgens de school was lesvolgen in de klas niet langer verantwoord. Er staat dit weekend weer heel wat te gebeuren in en rond Antwerpen. Op linkeroever kunnen muziekliefhebbers terecht voor Life is Life, met onder meer Bart Peters, Suzanne en Freek, Nick Cave en Iron Maiden op de affiche. In het park van Kapellen brengt Pulptuur een mix van lokaal talent en bekende Belgische artiesten. En in Brasschaat draait alles uiteraard rond het langverwachte Belgisch kampioenschap wielrennen, met langs het parcours tal van activiteiten en feestelijkheden voor jong en oud.
3: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielse en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 5

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek beweegcoach in Sint-Job. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Job? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
2: Zeg ChatGPT.
3: Ja?
2: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
3: Dan hoop ik dat het van Dolce Donna en Capelle is.
2: Ah, dan ga ik er nu beter even langs?
3: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
2: Ja, dat is goed.
3: Dolce Donna. Dorpstraat 49 te Capelle, vlak over Manus.
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen.
5: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
6: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
4: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
7: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
8: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
9: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 5 uur.
10: Goedemiddag. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt BNIX, dat is het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
11: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
10: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. Lange wachtrijen op het festival Werchter Boutique. Het systeem om je festivalbandje op te laden met bonnetjes ligt plat. Daarom moet iedereen fysiek aanschuiven voor bonnetjes. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
12: Er is dus een probleem voor mensen die via de app van Werchter Boutique bonnetjes willen kopen. Dat systeem ligt plat, dat zegt ook de organisatie. En daardoor moet iedereen nu manueel zijn bonnetjes aankopen aan de kassas. Lange wachtrijen als gevolg en sommige mensen moesten zelfs 3 kwartier aanschuiven. Maar nu zou het probleem alvast deels opgelost zijn.
10: In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze trof op straat een gewonde aan. Een 2e slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak nu. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in dezelfde periode normaal gezien maar 7 per dag zijn. In totaal kregen de hulpdiensten 3400 oproepen. 30 mensen kregen een hartstilstand. Er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. En in Noorwegen hebben 1000 mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte, begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Nooren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging met de Marit met succes een longtransplantatie. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond de 25 graden.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Met nu het nieuws van bij ons.
1: De organisatie van het Belgisch kampioenschap wielrennen zondag in Braschaat is behoorlijk dringend op zoek naar 60 extra seingevers. Door de extreme hitte hebben evenveel vrijwilligers afgehaakt, omdat ze urenlang in de volle zon zouden moeten staan. Wie zondag wil helpen om het parcours veilig te houden, wordt gevraagd zich zo snel mogelijk aan te melden bij de organisatie. De plannen voor de heraanleg van de Turnhoutse baan in Borgerhout zijn definitief goedgekeurd. De tram verdwijnt ondergronds, terwijl auto's en bussen bovengronds één rijstrook zullen delen. Er komen twee aparte fietspaden van 2 meter breed, 414 fietsparkeerplaatsen en meer groen- en zitruimte. Als alles volgens planning verloopt, starten de nutswerken volgend voorjaar. De Antwerpse provinciale school PIVA zet een opvallende campagne op om meer jongeren warm te maken voor de opleiding slagerij. Slagers die stageplaatsen aanbieden dragen schorten met de boodschap vers vlees gezocht om nieuwe leerlingen aan te trekken. De sector kampt met een tekort aan goed opgeleide vakmensen en hoopt zo meer jongeren voor het beroep te overtuigen. Momenteel is er voor volgend schooljaar nog maar 1 nieuwe leerling ingeschreven voor de opleiding. Wie de zomervakantie feestelijk wil inzetten, kan dit weekend terecht op Circus Boularen in het De Boularpark in Borgerhout. Vandaag en morgen zijn er gratis circusvoorstellingen, acrobatie, clownerie, muziek en tal van workshops en doe-activiteiten voor jong en oud. De toegang is volledig gratis, al raadt de organisatie wel aan om op tijd te komen, omdat sommige voorstellingen snel volzet zijn.

0: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
1: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
3: Samen rond het vuur, een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
5: Goedenavond. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in deze periode gemiddeld maar 7 per dag zijn. Bij ons is er een grote druk op de ambulancediensten en spoed. Die komen stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
6: Wij volgen dit echt van uur tot uur op, met de spoeddiensten van de ziekenhuizen, met de ambulancediensten. We hebben de ambulancediensten ook al op een aantal plaatsen echt versterkt, dat kunnen we ook. Maar op een bepaald moment kom je natuurlijk aan een limiet en dan is het zaak van ervoor te zorgen dat mensen thuis zichzelf goed verzorgen en dat je natuurlijk ook geen grote accidenten krijgt op events.
5: Het festival Werchter Boutique neemt alvast extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
7: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk, mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
5: Daarnet stonden er op het festival nog lange wachtrijen om bonnetjes te kopen. Dat probleem is intussen van de baan. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt Bnix, het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
8: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
5: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen en er zijn ook al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen er 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Door werken aan de Oosterweelverbinding gaat de Groenendaallaan in Merksem vanaf 1 juli voor bijna 2 maanden dicht voor gemotoriseerd verkeer. Ook de oprit Merksem richting Gent en Brussel wordt afgesloten en er worden uitgebreide omleidingen voorzien. Trams en diverse buslijnen rijden tot 5 augustus met een aangepast traject. Voetgangers kunnen de werf wel blijven passeren. Lantis vraagt automobilisten om tijdens de zomervakantie zoveel mogelijk voor alternatief vervoer te kiezen. Het treinverkeer tussen Antwerpen, Berchem en Contig-Lint is grotendeels hervat. Dat was stilgelegd na een brand aan een goederentrein in Hoven. 3 van de 4 sporen zijn intussen opnieuw in gebruik. Het 4e blijft voorlopig afgesloten tot de defecte locomotief is weggesleept en de infrastructuur is gecontroleerd. De goederentrein vervoerde geen gevaarlijke stoffen. De extreme hitte heeft ook in Weinigem schade veroorzaakt. Langs de Albertkanaalbaan is een deel van het fietspad door de warmte zo'n 30 centimeter omhoog gekomen. Het beschadigde stuk is afgesloten en fietsers moeten er tijdelijk een kort stukje over de rijbaan rijden. De herstelling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Wie zondag met de wagen op pad gaat in het noorden van de provincie, houdt maar beter rekening met het Nationaal Kampioenschap wielrennen. Het parcours loopt niet alleen door aankomstplaats Brasschaat, maar ook door Kapellen, Schoten, Essen, Kalmthout, Ekeren, Stabroek, Weinigem en Schilde. Op verschillende plaatsen in die gemeenten zullen wegen tijdelijk afgesloten zijn wanneer het peloton passeert. Kies daarom indien mogelijk voor het openbaar vervoer, de fiets of een carpoolparking of plan je verplaatsing ruim voor.
2: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
3: Een warmtepomp?
2: En een geothermische boring, hè?
3: Toch geen drie firma's, hè?
2: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
3: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
1: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
5: Goedenavond. Het KNMI waarschuwt voor hevig onweer, heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Hena.
6: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
5: Code oranje geldt in heel Vlaanderen behalve aan de kust. Rond deze tijd gaan de parken en bossen in Brussel dicht door het verwachte onweer. Dat meldt Leefmilieu Brussel. Er wordt rukwinden tot 80 km per uur voorspeld en dat maakt het gevaarlijk. Wanneer ze weer opengaan is nog niet bekend. Na het onweer is er eerst nog een inspectie. Op de festivalweide in Werchter zijn 47.000 mensen bijeen voor Werchter Boutique. De headliner is Katy Perry. Het festival neemt extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
7: Veel water drinken, ik denk dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
5: In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen. Er zijn al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen vanaf de pole position in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegasque Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Vergeef mij, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang.
3: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Zeg, ChatGPT.
5: Ja?
4: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
5: Dan doen we alsof die op vakantie is.
4: Top idee.
5: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
4: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
5: Dat zit goed. Jij straks ook.
6: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
7: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
8: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jonge, jonge. En dan nog onderhoud, nieuw baande. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor 1 vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
7: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
9: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
7: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
10: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
11: Goedenavond. In Brussel wordt het festival Couleur Café stilgelegd, dat meldt Brus. Alle festivalgangers moeten het terrein verlaten. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg gesloten. Ook de andere parken in Brussel gaan dicht. Het KMI waarschuwt dus voor hevig onweer. Het heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heenouw.
12: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen. Met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen. Hagelstenen van betekenis. Zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland. En ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
11: Code oranje geldt in heel Vlaanderen behalve aan de kust. In Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van de Vespa. Er was een grote parade waar liefhebbers uit binnen- en buitenland met hun Vespa in meereden. De eerste Vespa werd in 1946 gebouwd. Sindsdien zijn er bijna 20 miljoen exemplaren verkocht. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
10: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp...
1: blijft het water in de grond.
0: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
2: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
3: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
2: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
4: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
5: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort. Op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
6: Dit is Mark. Met nu het nieuws en weer van 9 uur.
7: Goedenavond. In Brussel is het festival Couleur Café stilgelegd. Alle festivalgangers hebben het terrein moeten verlaten. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg afgesloten. Ook de camping van Couleur Café wordt ontruimd. De E40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tienen en Elissien. Komt door afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Anton de Koster.
8: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondagnamiddag.
7: Er is een omleiding voorzien. En in Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be. Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
2: Goedenavond. Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival wordt stilgelegd door het dreigende stormweer. Dat laat de organisatie weten. Het stormweer wordt rond middernacht verwacht. Journaliste Demi van den Ede is daar.
3: Het is veel te gevaarlijk, zeggen zij, om dat optreden van Katy Perry dat tot 11:30 zou duren. Om dat te laten doorgaan, dus ze schrappen het. En ze gaan die wei nu al leegmaken, zodat iedereen veilig en vooral voor dat mogelijk onweer naar buiten kan.
2: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. D40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tienen en Elissien. Komt door de afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer, Anton de Koster.
4: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondagnamiddag.
2: Er is een omleiding voorzien. In Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Britse koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het veel kleinere Clarence House in Londen wordt de vaste woonplaats van hem en zijn vrouw Camilla. Ze waren naar daar verhuisd omdat Buckingham Palace gerenoveerd wordt. Maar ze keren daarna niet meer terug. Blijft wel zijn werkplek. Buckingham Palace was 189 jaar lang de verblijfplaats van de Britse monarchen sinds Queen Victoria. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: eerste hap. Sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Leuk hè, zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken, alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
4: Goedenavond. Door de aangekondigde storm zijn heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival is vervroegd stopgezet. Veel fans zijn ontgoocheld.
5: Ik ben wel zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
6: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
4: Ook Cooler Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. Het onweer wordt rond middernacht verwacht en trekt van zuid naar noord over ons land. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Red Lions, onze hockeymannen, hebben de Pro League gewonnen. Ze versloegen in de voorlaatste wedstrijd Nederland met 2-1. De nummer 2 in de stand, Engeland, kan hij nu niet meer inhalen. Met de eindwinst in de Pro League kwalificeerde de Red Lions zich ook voor de Olympische Spelen in LA in 2028. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn, minimaal rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Privé Sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel!
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be. Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Zeg, ChatGPT.
3: Ja?
2: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
3: Nu lijkt het meer op dessert.
2: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
3: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
5: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
0: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Brerabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
7: Schoon, hè, die gazon.
8: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
7: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
8: En voilà, onze tuin content.
7: Ja, en onze portemonnee ook.
8: Ja.
4: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
9: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
10: Goedenacht. Er trekt de komende uren een onweer over ons land, van zuid naar noord. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heenouw.
11: De risico's, hagelstenen, forse windstoten, veel neerslag op korte tijd. De cellen trekken wel vrij snel door. Dus qua wateroverlast, het kan, maar het risico ligt eerder bij de windstoten en de hagel.
10: De Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen vanavond van Nederland met 2-1 en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. Het bijhorende Olympische ticket. Speler Arthur van Doren.
12: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op 1 wedstrijd van het einde met enkel 1 verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
10: De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. En triest nieuws voor de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Zijn vriendin is tijdens haar zwangerschap hun baby verloren, een jongetje. Dat laat ze weten op sociale media. Gakpo is in de VS op het WK. Hij blijft daar bij de selectie. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.